0: Mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.
5: Take me to

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: on iTurn Radio.
1: Where you going, baby? No, you can't take the car.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTurn Radio. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanezen. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanezen. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. In Kenia zijn 7 toeristen om het leven gekomen bij een crash met een helikopter. Het toestel stortte neer aan de voet van een berg ten noorden van de hoofdstad Nairobi. De berg Mount Ololokwe is een populaire toeristenbestemming. De slachtoffers zijn 5 Amerikanen en de baas van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Vanwege brand zitten 3 lichamen nog vast in het gecrashte toestel. De oorzaak van de helikoptercrash in Kenia is nog niet duidelijk. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. In Hoge Zand is vannacht het karakteristieke poortgebouw van een begraafplaats in de as gelegd. Het monumentale pand met rieten dak moet als verloren worden beschouwd. 2 ambulancemedewerkers die op de A7 reden kwamen op de enorme rookontwikkeling af. In het pand bleek een dakloze man en zijn hond te liggen. Door op de ramen en deuren te bonzen kon de man worden gewekt. Hij en zijn hond konden daardoor op tijd het brandende poortgebouw verlaten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Ma'ale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze is niet gewond en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kan ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Bij het instorten van een mijn in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek blijken veel meer slachtoffers te zijn gevallen, ruim 100. Het ongeluk gebeurde eergisteren, veel lichamen zijn nu pas onder het puin teruggevonden. Door een aardverschuiving dicht bij de grens met Kameroen kwam een lawine van zand naar beneden. Veel mijnwerkers in tunnels raakten bedolven. Er worden nog steeds mensen vermist. Verwacht wordt dat daardoor het dodental nog verder zal oplopen. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Ma'ale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.

0: En qua muzieksoort gaan we door de jaren heen, van vrij oud tot recent. Hier zijn de eerste drie, de B-52's, die bijten het spits af met de Love Shack.
1: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek.

0: Relax. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek. Muziekfabriek.
1: Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

door de jaren heen, van een beetje oud naar een beetje recent. Drie liedjes achter elkaar. Als laatste hoorde je Blackstreet en Dr. Dre, No Diggity. Daarvoor zat Kim de Boer en Change. En we begonnen met die hele lekkere, een van mijn favoriete nummers, de B-52's en de Love Shack. En dit is Maïka Ayan.

0: heeft iets pakkends. Houd er in de gaten. Malika Ayaan. En Tots en Klaus. Heb je ook een muzikale inbreng? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl. En je bijdrage die wordt zeer op prijs gesteld.
1: You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to
2: iTunes Radio.
3: I don't understand what's going on here.
4: From long time ago, jukebox classic, golden oldie.
0: De Coasters werd opgericht door Carl Gardner toen hij en Bobby Noone in 1955 uit de band The Robinsons stapte. De groep werd nog eens aangevuld met nog drie andere leden.
4: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Te weten Billy Guy, Leon Hughes en in 1956 met gitarist Adolph Jacobs. In deze samenstelling scoorde de Coasters hun eerste hit. Hun debuutsingle Down in Mexico bleef vrijwel onopgemerkt en de opvolger One Kiss Lead to Another werd een bescheiden hitje. Ze braken echter door met Youngblood en Searching, een single met een dubbele A-kant. Beide nummers werden in de VS grote hits. Youngblood kwam tot een achtste plaats en Searching op een derde plaats in de Amerikaanse hitlijst. Alle liedjes van de Coasters werden geschreven door het duo Larber en Stoller, die onder andere ook verantwoordelijk waren voor enkele succesvolle nummers van Elvis Presley en vele andere rock'n'roll artiesten. Na drie minder succesvolle singles verhuisden de Coasters in 1958 naar New York. Bobby Noone en Leon Hughes bleven echt in Californië. Later startten zowel Noone als Hughes afzonderlijk van elkaar een nieuwe band, die ze respectievelijk de Coasters Mark II en The Original Coasters noemden. De Coasters werden aangevuld met Cornell Gunter en Will Doop Jones. Gunter kwam uit The Flares, waarin hij samen met zijn zus Shirley zong en Jones was zanger bij de Cadets. In deze samenstelling scoorden de Coasters hun grootste hits. Yakety Yak, Charlie Brown, Alone Came Jones en Poison Ivy haalden allemaal de top 10 in Amerika. In Nederland en Vlaanderen raakten de Coasters niet echt populair. Alleen Yakety Yak en respectievelijk Charlie Brown werden daar een hit. Op beide nummers is een grote rol weggelegd voor saxofonist Ken Curtis.

0: Why's everybody always picking on me?
1: The Coasters en Charlie Brown stond even centraal als de Jukebox Classic. Wil je die ook afvragen? Even naar de website www.ronvandesteen.nl.
2: De Muziekfabriek.
3: Je hoort het hier.
2: De Muziekfabriek is pure passie.
1: Ik moet er nog wel even bij zeggen dat het een liedje moet zijn uit de jaren 50 of 60. Want die komen in aanmerking voor de Jukebox Classic.

0: wat wil je?
1: Mag ik nog zo'n heerlijk nummertje?
0: Tuurlijk. Ik heb alleen maar lekkere nummertjes. Oh, kijk nou eens. Er komt nog een bakkie binnen. En een gevulde koek erbij. Ja, weer goed voor de lijn.

Deze van Earth, Wind and Fire. De hoofdrollen waren weggelegd voor Philip Bailey en Maurice White. Dat waren de liedzangers van Earth and the Fire destijds. En Love Goes On. En daarvoor zat Frans-Duits. En die houdt wel van een geintje. Hè? Samen op het strand. En we begonnen met Malika Ayan. Thoughts

0: En daar hou ik wel van, daar sta ik helemaal achter. Jamiroquai, Love Fool, daarvoor zat Queen. Crazy Little Thing Called Love. En we begonnen met Lizzie, When Am I Alone. Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Vergeet niet te reageren via www.ronvandersteen.nl. Kun je gelijk een mooi liedje aanvragen voor de volgende keer.
1: All hits. I turn radio. All the
0: time. De Muziekfabriek. Robert Peter Williams werd geboren op 13 februari 1974.
2: Oude lullenplaat.
0: We hebben te maken met een Britse popzanger. Van 1990 tot 1995 maakte hij deel uit van Take That.
2: Oude lullenplaat.
0: Na die periode ging hij solo en werd hij een zeer succesvolle solozanger. Sinds 2010 is hij weer lid van Take That. Williams heeft meer dan 55 miljoen platen wereldwijd verkocht. Hij is de bestverkopende Britse solo-artiest in het Verenigd Koninkrijk en de bestverkopende artiest van de niet-Latino in Latijns-Amerika. 6 van zijn albums vallen onder de top 100 als bestverkochte albums in het Verenigd Koninkrijk. Hij is ook vereerd met 15 Brit Awards, meer dan enige andere artiest, en 7 Ego Awards. In 2001 bracht Williams een opmerkelijke cd uit. Op deze cd carfde hij vele nummers uit de jaren 50 en 60. Op de cd stonden nummers als Ain't That A Kick, In The Head, Things en Mac The Knife. Er stond ook een duet op, Something Stupid, tezamen met Nicole Kidman. Het origineel is gezongen door Frank Sinatra en Nancy Sinatra. De cover van Bobby Darin's Beyond the Sea werd de soundtrack van de film Finding Nemo. Dat hij zelf fan is van Frank Sinatra, bewijst hij met het nummer It Was A Very Good Year. Luister naar Robbie Williams.

En dit is zo'n moment wat je met beide handen moet aanpakken. Wat een prachtig duet tussen Robbie Williams en Frank Sinatra. It was a very good year. Terug te vinden op het album van Robbie Williams, Swing When You're Winning. En vergeet ook geen oude lullenbad aan te vragen.

0: Yeah, Ron van der Steen.
1: De muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle kracht. Wanneer muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek.

0: Eigenlijk is hij muzikant, maar ja, hij heeft zich meer toegelegd op het presenteren van tv-programma's. En vroeger was hij ook nog discjockey. Ik weet niet of hij dat nog steeds doet, maar goed, daar wil ik even vanaf zijn. Eddie Zoe was dat en bijna
1: de muziekfabriek.
0: Het zit er zo goed als op, maar ik heb nog één liedje voor je in petto. Dat is die van Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te reageren via www.ronvandesteen.nl. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps, een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar 42 miljoen euro mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designer drugs. De Ierse mediawaakhond wil opheldering van TikTok over video's met gevaarlijk rijgedrag na een dodelijke crash afgelopen weekend. Daarbij kwamen 5 tieners om en raakten 4 inzittenden van een andere auto zwaar gewond. Zeker 3 van de omgekomen tieners deelden filmpjes van een dollemansrit op TikTok. Ze reden tegen het verkeer in. Het eindigde met een frontale botsing. Het is niet duidelijk of de beelden daadwerkelijk tijdens die dodelijke rit zijn gemaakt. Onderzocht wordt of TikTok zich aan wettelijke regels heeft gehouden. Het dodental van de Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 13. Ook zijn zeker 40 mensen gewond geraakt. Polen heeft extra luchtoperaties uitgevoerd vanwege de aanval. De Russen vielen vannacht aan met ballistische raketten, kruisraketten en drones. 12 mensen kwamen om in Kiev, eentje in een voorstad. Een van de drones is neergestort in een onbewoond gebied in Roemenië. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze heeft geen verwondingen en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kon ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt, omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Het weer wisselvallig, soms felle buien, stevige zuidwestenwind en bij droge perioden maximaal rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.

Zo symfonisch en zo sfeerbepalend voor de jaren 70. De muziek van ILO, Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Het blijft er toch een heerlijke plaats. Nog meer van ontdekkers? Natuurlijk het komende uur.

0: gewoon achter de keuken voorbij.
1: In 1968 werd de groep opgericht op de naam Maand voor een Band. In de jaren 80 kwam Erik Meijer erbij en toen heette ze al Toontje Lager. Met een soort van bucketlist.
0: Dit is de

heel lang geleden was een traantje wegpinken bij deze plaat. Had je dat dan? Oh, zo mooi. Uit de tijd van Veronica komt naar je toe deze zomer. Dat is wel heel lang geleden natuurlijk. Rod Stewart, and I Don't Want to Talk About It. Daarvoor uit Wageningen, Toontje Lager, met nog zoveel te doen. En ja, we zijn opeens weer lekker terug in die gouden jaren 70.

0: De Middle of the Roadshow via diverse kanalen. Luister vrienden.
1: Luister vinken.
0: Fijn dat jullie er allemaal bij zijn. En met vandaag soep. Soep, ja, champignonsoep uit de keuken, uit de kantine van Brenda en Frans. Heerlijk. Wat een verwennerij. 1973, het jaar ook voor Shy Coltrane. Hier is met Go Like a Lion.

Oh, wat heeft onze heilige fotograficus toch mooie muziek op deze aardkloot gebracht. Hè? Geweldig, jongens. Hè? Lang geleden dat ik dit nummer draaide van The Darts. Was een Britse band die in 1976 werd opgericht. De Darts maakten voornamelijk doo-wop muziek. In eind jaren 70 en begin jaren 80 een eerste succes was een mix van de nummers Danny Cool en The Girl Can Help It. Maar in 1978 hadden ze dit als nummer 2. It's a winning. Hey, dat is ook lang geleden.

jazz heeft gehad. In tegenstelling tot Nederland, waar mede dankzij good old DJ Alfred Langalle, die de groep perfect vond, de concerten goed werden bezocht en Piece of the Rock in 1978 terecht kwam op de 7e plek in de Nederlandse top 40. Dat waren het zijn, lieve leute. What is finest in the middle of the road show. We zijn er gek op. Dit is Susanne.

Ik ben stapel gek op jou, Suzanne. En werden meer dan 3 miljoen platen van Suzanne verkocht. En dat kun je niet voorstellen. 3 miljoen platen van het nummer in de kleine kikkerlandje Nederland. Maar gelukkig werd de plaat ook in het buitenland een groot succes in diverse andere talen.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig zedendelict in de zomer van 1993 in Apeldoorn. Een vrouw werd toen door een man met een mes in haar huis bedreigd en verkracht. Er kon destijds niemand worden aangehouden, maar er was wel een DNA-spoor. Alleen dat spoor leverde toen niets op. 33 jaar later is dat wel het geval, dankzij DNA-verwantheidsonderzoek. Telecomverstrekker Vodafone moet een boete van €185.000 betalen omdat het bedrijf door een fout in de software aan 158 klanten een krediet had verstrekt, terwijl dat niet had gemogen. Die fout werd in augustus 2022 gemaakt. Daardoor werden een korte tijd een paar toetsingsstappen voor het verstrekken van een krediet overgeslagen. Enkele jaren daarvoor was Vodafone door de toezichthouder ook al op de vingers getikt, omdat het bedrijf bepaalde kredietcontroles niet zou doen. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps, een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar €42 miljoen mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designerdrugs. China heeft gereageerd op de aangekondigde Amerikaanse importheffingen van 100% op droneonderdelen en drones uit het buitenland. Het land zegt fel tegen te zijn en dringt aan om die heffingen meteen in te trekken. De tarieven zouden mogelijk vanaf 3 september ingaan. Amerika zal volgens president Trump te afhankelijk zijn van drones uit het buitenland. China voelt zich gediscrimineerd. De tarieven zouden de wereldwijde toeleveringsketen voor drones ontregelen en er blijft weinig over van een eerlijke en concurrerende markt, aldus China. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
5: Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTunes Radio.
11: Inspreek bruist als het water van de Noordzee.
12: Patrick heeft de zomerkriebels.
13: Zomerradio.
14: Dit is de lunch.

het wordt gewoon snel, hè? Ja, inderdaad. Donderdag. Donderdagmiddag. Hele bijzondere goedemiddag. Smakelijk eten. Als je aan tafel zit of als je nog aan tafel moet gaan, wel. Dit is de lunchbreak. Waar naartoe je luistert, natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. We wonen met Don Henley deze donderdagmiddag. En dit al met The End of the Innocence. Ja, dat zijn we al lang niet meer, denk ik, hè? Inderdaad niet. In ieder geval, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige verteerbare muziekjes hier op je radio. En soms af en toe eens rock and roll uit het onderste van de kasserol. Wel, dat komt er natuurlijk ook wel bij, natuurlijk, ja. Zomerse dagen op je radio, zomer op de radio. En het is ja, misschien wel een grote vakantie voor jou, dus geniet ervan, zou ik zeggen. Wij houden hier lekker de stoel warm voor, ja, voor iedereen, hè, inderdaad wel. Henley en dit allemaal met zijn The End of the Innocence. En hier is Layback. En de bakker, ja, die bakt nog steeds zijn broodjes, hè, inderdaad wel. Bij de bakker de koekjes en bij ons de verzoekjes, zeiden we vroeger. Hier is Bakerman van Layback.

Inderdaad, we hadden hier rare kunstjes aan het doen, zoals Charlie Chaplin in de tijd. De Chaplin Band, dat was er natuurlijk dat je hoorde. En dit allemaal met een heel bekende club, heet natuurlijk Il Villiero.

0: trainers hand wel een klein beetje reizen, zeg maar. Hè. Inderdaad, vraag het maar eens aan Guus Meeuwis in de tijd. Toen hij zijn grote liefde ontdekte en hij in Brugge, ja inderdaad, in België in Brugge, daar een kamertje huurde en ja, stiekem met zijn vriendin daar verbleef.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Ja, de onvergetelijke song in de lunchbreak. What's the color of money? Hollywood, Beyoncé.

0: zomer op je radio. Je hoort het, je proeft het, je ziet het.
1: Ja.
0: De energie die druipt er zo vanaf en natuurlijk van deze van Hollywood Beyond. En dit allemaal met The Color of Money. Als het nu zwart, geel, wit of rood is, het blijft goud natuurlijk. Hè? Inderdaad wel. Hier is Phil Lynott. En dit allemaal met zijn Yellow Pearl. Een beetje rock en roll leed het onderste van de kastroos wel eens. Wel, dat moet kunnen op een donderdagmiddag als deze.

de ontdekking van de synthesizer. Dat hoorde je natuurlijk hier een klein beetje met Phil Lynott en dit allemaal met Midjour en de Yellow Pearl. Ja, inderdaad wel. Ja, en wat ga je nog allemaal presteren vandaag? Wel, je mag het ons laten weten natuurlijk via de gekende kanalen, zoals we altijd zeggen. Hier is de drummer Genesis. Hier is Phil Collins natuurlijk en Paper Lights.

Mensen vergeet zeker niet van de kaartjes te schrijven natuurlijk. Hè. Inderdaad wel, met de muziek van Phil Collins moet dat allemaal wel lukken natuurlijk van Genesis. En dit allemaal met Paper Lane. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor het heetste nieuws van toen. En dat is geworden Chris Wolf. En dit is met zijn Heroes.

toen en deel 2 van de lunchbreak. Tot 1 uur zijn we nog bij jou op de radio. We gaan terug naar 6 november 1982. Op 6 november 1982 breekt Softcell het record van de langst genoteerde single in de Britse top 100. Ze staan dan 43 weken op rij in de lijst met hun cover Tainted Love. De cover werd geschreven door Gloria Jones en in 1964. Het origineel wordt nooit zo'n grote hit als deze van de mensen van Softcell. De truc van de Britse synthesizer popgroep Softcell veranderen ze de toonaard en ze vertragen het tempo. Dat was de clue eindelijk om lang in de top 100 te kunnen blijven staan. Softcell en Tainted Love.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest
2: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Vandaag inderdaad en inderdaad, nog tot en met morgen onze hit-up, onze zomerse hit-up voor deze week natuurlijk. Hè. Onder ons speciaal van Fateless, en dat was Baby Rixa. Ja, inderdaad. Van harte welkom in deel 2 natuurlijk van de lunchbreak. En we gaan er weer tegenaan natuurlijk met de lekkerste muziek die je maar kan wensen op een donderdagmiddag. Hier is Jeroen van der Boom en ja, J-Pencil.

0: Ja, laat het zomerse vuurwerk maar komen, zou ik zeggen. Inderdaad, Kate Perry hier in de Lunchbreak op jouw donderdagmiddag. En als het je verjaardag is, van harte gefeliciteerd natuurlijk, hè. Ja. Je verjaardag maar één keer op jaar, zeggen ze altijd. En dus moet je het dubbel vieren. Misschien komt er wel een nieuwe deur voor je neus, hè. Ja. Ja. Misschien ga je wel van de 20 naar de 30 of dergelijke meer. In ieder geval, geniet ervan, zou ik zeggen. Ja, want je verjaardag maar één keer op een dag.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze Lunchbreak LP van de week nog steeds. Hier is hij. André Hazes. Over en uit.

Een beetje als het knopje van je radio, hè? Over en uit. Ja. Laat er maar lekker aan staan, je favoriete radiostation, zou ik zeggen. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week vanaf de branding van de Noordzee, als het ware. Onze artiest voor deze week, André Hazes, en het was Over en Uit. Maar eventjes diep in de kastrol. Ja, lekkere rock and roll, als het ware. Hier is John Mellencamp en Jack and Diane.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Afgelopen nacht rond 3:30 is bij een ongeluk in Rotterdam een persoon overleden. Twee anderen zijn zwaar gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijnmond meldt dat de betrokken auto in tweeën is gebroken. Het ongeluk gebeurde op de Prins Alexanderlaan. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. Het Duitse Robert Koch-instituut schat dat de hitte deze zomer in Duitsland aan zeker 14.000 mensen het leven heeft gekost. Maar in werkelijkheid kan het aantal nog hoger liggen. Van de mensen die overleden zijn, waren er ruim 12.500 ouder dan 65 jaar. 7.040 personen waren 85-plussers. Mensen kwamen te overlijden aan hitteberoerte, maar ook omdat soms de gezondheidsproblemen die zij hadden erger werden. 2026 is volgens het Duitse instituut nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd. In Amerika is de totale overheidsschuld voor het eerst boven de $40 biljoen uitgekomen. Een ruime verdubbeling tijdens de presidentschappen van Joe Biden en Donald Trump. Per Amerikaanse inwoner gaat het dan om $117.000. In 2017, toen Trump voor de eerste keer aan de macht kwam, bedroeg de staatsschuld $19,95 biljoen. De recordhoogte van $40 biljoen is geen verrassing. Amerikaanse financiëndeskundigen zagen het al aankomen, meldt persbureau Reuters. Budgethotelketen Travelodge-topvrouw Joanna Bodell verlaat het bedrijf nadat er ophef was ontstaan over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast in een hotelkamer van de keten. In december 2022 werd de vrouw in een hotel in Maidenhead door een man op haar kamer overvallen. De man had een keycard van het personeel gekregen nadat hij gelogen had. Hij zit in de cel, maar er waren meer incidenten en Travelodge zou te weinig doen om de veiligheid van de gasten te garanderen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.

Een toepasselijk nummer om vandaag mee te beginnen. Want we zijn 20 augustus. Waar zijn we dan? Wereldmuggendag. Daarom als eerste vandaag de Killers.

Over muggen gesproken. Er zaten twee muggen op een brommer. Zegt de ene mug, wacht eens even. Vraagt de andere mug waarom. De eerste mug antwoordde, omdat er een vlieg in mijn oog zit. It wasn't me, van Shaggy, als tweede vandaag. Onderweg, Alanis Morissette. En Neil

Na het overweldige wereldwijde succes van haar doorbraakalbum Jagged Little Pill in 1995 raakte Morissette mentaal en fysiek volledig uitgeput. Om te ontsnappen aan de intense druk van de roem trok ze zich terug en maakte ze in 1997 een spirituele reis naar India. Dit land bracht haar tot rust en de introspectie dat ze bezocht. En bij terugkomst schreef ze Thank You samen met producer Glenn Ballard. Als een directe reactie op de levensveranderde ervaring in India.

van Flemings en Meteors. Straks de paardenplaat en ook de jarige van vandaag. Eerst nog deze Laura Brennigan.

Ain't That a Lot of Love. Parelplaats. Hier bij iTunes deze week. Sampy Red. Vandaag 20 augustus zijn jarig Demi Lovato. Zij wordt er 34. En Jamie Cullen, die wordt er 47. En Fred Durst, weten we van Limp Bizkit, die wordt er 56. Oh ja, en wie wordt er 74 vandaag? Dat is deze meneer, John Hines. Hier bij ons met Have a Little Faith in Me.

De droge periodes hebben ook nut eigenlijk, ondanks de bosbranden. Op tal van evenementen was deze zomer door steden en gemeenten geen vuurwerk. Dus dat waren euro's gespaard natuurlijk. Blijkbaar ook Pukkelpop schrapt het vuurwerk. Voorzorg geen risico's nemen.

minuten voor twee met Milo. En Howling at the Moon. Straks na twee uur is Riek de Ruiter weer van de partij met de connectie. En van 4 tot 7, de prachtige jaren 80 hier bij iTunes. En niet te vergeten vanavond om 7 uur. Een uurtje lang Bart van de Heuvel met zijn Bart's Guitars platform. Gitaren. En nog veel meer natuurlijk. Ik heb er nog een tweetal tot aan 2 uur. En dat is de eerste in de rij. The Simple Minds. En het wondermooi. Let There Be Love.

Het is weer voorbij voor vandaag. Voor mij toch althans. Deze donderdag zit erop. Morgen zijn we terug. En dan zijn we de beste dag van de week natuurlijk. Dan zijn we vrijdag. Fijne donderdag en tot morgen.

0: Dit is iTunes Radio op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Tegen een 40-jarige man uit Vlissingen heeft het Openbaar Ministerie 6 jaar gevangenisstraf geëist voor het verkrachten van een 14-jarig meisje vorig jaar. De man zou het kind met een vuurwapen bedreigd hebben. Het slachtoffer was van huis weggelopen en had drugs gebruikt en kwam uiteindelijk samen met haar vriendje in de woning van de verdachte terecht. Daar zou ze onder de douche verkracht zijn. Het meisje maakte gebruik van haar spreekrecht en vertelde PTSS te hebben opgelopen. Ze leidt aan nachtmerries, flashbacks en herbelevingen. Onderzoeksinstituut Nifel meldt dat tijdens de hittegolf in juni meer mensen zich bij de huisartsenposten hebben gemeld. Op een gewone werkdag in juni gaat het om 43 gevallen per 100.000 inwoners. Tijdens de hittegolf waren dat er 49. Ook in het weekend trokken meer mensen bij de huisartsenposten aan de bel. Het ging veelal om kinderen tot 4 jaar en hoogbejaarden. Nederlanders vieren graag vakantie op de camping in Zweden. Volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders vorig jaar met ruim 7% tot ruim 417.000. Nederland staat daarmee op de 3e plaats van buitenlandse overnachtingen in Zweden. Het land beleefde een record met 17,3 miljoen overnachtingen van Zweden en buitenlanders op Zweedse campings. Zweden wordt verder graag bezocht door kampeerders uit Duitsland, Zwitserland, Noorwegen en Denemarken. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.
11: Hey, from Heart.

0: je wel eens erover nagedacht dat dit ook een zomerhit is? Want het regent zonnestralen. En in een zomerconnectie zoals deze zijn alle nummers die een zomers ritme hebben. Of met zon in die titel, of strand, of beach, of sun. Hey, die draaien we allemaal hier voor je. Zo kwamen Akda en de Munnik voorbij met een van hun grootste hits. En daarvoor, ja, lid van de connectie Anastasia. Maar samen met Anita hoorde je Loco. En we begonnen vandaag met de Star Trek uit de jaren 80. Katrina and the Waves. En het nummer wat we voor je draaiden heet Walking on Sunshine. Blijf bij ons, want er komen nog veel meer zomerse klanken uit je smartphone speakers. Of wie weet luister je wel gewoon op de radio. Kan ook allemaal. Of gewoon online. Dit is in ieder geval de connectie tussen muziekgeneraties. Mijn naam is De Ruiter. Welkom.
1: De connectielijst.

staff item hier in de zomerconnectie draaien we de grootste hit, de grootste zomerhit van een band. En in dit geval was dat Inner Circle. Jij zong ook mee, of je neurinde misschien, of in je hoofd als je niet het geluid wil maken. We draaiden Sweat, a-la-la-la-la-long. En daarvoor Ricky Martin, had je hem herkend. We draaiden Estrano en dat deed hij samen met Roland Santana, geen familie van. En daarvoor hoorde je uit de connectielijst, daarin de allerbeste muziek die we hier voor je draaien in de connectie. Sowing the Seeds of Love uit de jaren 90 met Aletta Adams en Tears for Fears. Jazeker, je vindt deze lijst terug, net zoals alle andere lijsten en alle muziek die we voor je draaien. Hier in de connectie tussen muziekgeneraties op Spotify. Zoek dan even op Rick de Ruiter of op connectie en je komt er. Connectie Best Lijst.

in de connectie. Je hoorde eerst zijn cover van Ain't No Sunshine samen met Sting. Daarmee werkte hij vaker samen. Was gelijk een cover en origineel. En daarna heb je meegezongen met It Wasn't Me. Maar weet je nou waar je eigenlijk mee meezingt? Want het is een tirade van ontkenningen over iemand die betrapt is op vreemdgaan. Ja. Dat is het, want Shaggy raadt zijn vriend Rick Rock aan om het overspel koudweg te ontkennen met de zin It wasn't me, ik was het niet. Ondanks dat de vriend in de song op heterdaad betrapt is door

0: zomerhits op een rij hier in de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Van harte welkom en wat ontzettend leuk dat je erbij bent en dat je luistert. Wij hopen je mee te nemen op het ritme, het muzikale ritme van de zomer met Summer Sun. Je hoorde net Tom K. en daarvoor Promised Land van Joe Smooth. Een nummer waar ik in de jaren 90 jarenlang naar op zoek ben geweest. Want toen had je nog geen Spotify. En toen kon je ook niet even op internet opzoeken waar je een nummer kon vinden of bestellen of even laten bezorgen. Nee, je wist gewoon dat er een nummer was wat je ontzettend goed vond. Maar hoe kwam je eraan? Ja, het was een single. Menig radiocollega, muziekliefhebber gevraagd in de loop der jaren. En dat heeft ontzettend lang geduurd en opeens was er een. En die wist welk nummer het was en die had hem. Dus ik vroeg, oké, mag ik hem opnemen op een cassettebandje? Je weet nog wel, die dingen die je door kon knippen, achteruit de auto kon gooien. En dan bleek dat zo'n cassettebandje kilometers lang was. Althans, zo leek het. Maar omdat ik zo lang naar die single op zoek was geweest, dacht deze persoon, weet je wat, ik geef die dat singeltje gewoon aan de Ruiter. Dan heeft hij er veel plezier van. Ik heb hem uiteraard hier nog steeds in de kast staan tussen alle andere singles, LP's en CD's. Ontzettend leuk. En daarvoor, in muziek die je kon verstaan, hoorde je Aiden en Zon in de Winter.
1: Dit is de connectie tussen deze en de vorige eeuw.
2: De connectie.
1: Nee, nee, nee.

Keek je vroeger liever naar Dallas of naar Dynasty? En was het een keuze of keek je ze gewoon allebei? Ja, goede vragen. Tik daar maar eens over na. We draaiden El Misma Sol van Alvaro Soler en Him for My Soul van Joe Cocker. En daarvoor de tune van inderdaad Dynasty. En wist je dat de hoofdrolspeler Blake Carrington, je weet wel die man met die prachtige grijze lok, dat het ook de stem was van Charlie in Charlie's Angels? Nou, wist je het niet? Dan pak je dat maar mooi even mee, zo'n wetenswaardig feit. Deze serie werd uitgezonden tussen 1981 en 89, zo lang geleden al. En we maakten dus kennis met deze man. Die trouwde met zijn voormalig secretaresse Crystal Grant Jennings. De dame met de prachtige blonde haren. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor Blake's kinderen. Zijn manzieke dochter Fallon en zijn homoseksuele zoon Steven. Verder zien we de schizofrene Claudia Blaisdell, die getrouwd is met Matthew Blaisdell. Deze Matthew is werknemer van Blake en een oude vlam van Crystal. Ingewikkeld. Matthew heeft nog steeds een oogje op haar en dit eerste seizoen was niet erg populair. Het kon ook niet concurreren met Dallas. Pas toen Alexis Morrell Carrington, de ex-vrouw van Blake en de moeder van zijn kinderen, in het tweede seizoen werd geïntroduceerd, werd de serie een kijkzuiver kanon. Een groot deel van het verhaal ging dan ook om de rivaliteit tussen Alexis en Crystal. Je weet het nog, Alexis, dat was Joan Collins.

0: Dit is iTurn Radio, op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Treinreizigers worden door Nederlandse spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Europese Commissie is niet bezorgd over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden. Een woordvoerder van de Commissie zegt dat de Europese gasvoorraden momenteel voor 62% gevuld zijn. Vorig jaar was dat 74%. De oorlog in het Midden-Oosten zorgde ervoor dat de gasprijzen door het dak gingen en het gevolg was dat de voorraden een stuk langzamer dan normaal gevuld worden. In Nederland zijn de ondergrondse gasvoorraden voor 41,3% gevuld. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Israël is tegen, maar Turkije is vastberaden en blijft Syrië helpen bij de opbouw van een krijgsmacht. Er zijn en waren volgens het Turkse ministerie van Defensie geen Turkse militairen op de basis in het noorden van Syrië, die afgelopen dinsdag door Israël werd aangevallen. De Israëlische premier Netanyahu stelt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië aan het versterken is, ondanks dat Israël gewaarschuwd heeft dit niet te doen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: klinkt lekker snazzy. En zo heet ook de artiest, Mrs. Summer, zo heette het nummer. En nou, eigenlijk gewoon een heel genre uitgevonden in de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Van harte welkom en ontzettend leuk dat je erbij bent. Wij draaiden voor snazzy in de collectie / in memoriam. Want Prince maakt dus blijkbaar nog steeds muziek. Jaren na zijn overlijden staat op het album 3121, 31, 21. En we draaiden Tamo Carathon. Ja, zomerhit. Althans, niet echt een hit geweest, maar wel een zomerse titel en dan is het goed. En we begonnen dit programma met een classic van Bryan Adams die in geen enkel zomerprogramma mag ontbreken. De classic version van The Summer of 69. Blijf bij ons. Er komen nog veel meer mooie zomerse klanken.
1: Muziek die je kan verstaan.

0: bevindt ze op het strand. Dat is logisch. En jongens aan het strand, je hoorde beneden hier in de zomerconnectie. Daarvoor IGY, Donald Fagen en Zoe met Huisje aan de Zee. Heb je je ooit wel eens afgevraagd wat het betekent? IGY, dat zijn dan dingen die ik wel interessant vind. En dan ga ik dan op zoeken. Nou, waarom was dit nummer nou zo bijzonder? Ik weet nog in de tijd, in 1982, dat ik het voor het eerst draaide op cd. Dat het ontzettend bijzonder klinkt. Voor de echte muziekfreaks, de modulatie van het nummer was zo ontzettend mooi. Dat hadden we eigenlijk nog nooit eerder gehoord. En verder was het een unieke combinatie van een wilderige, optimistische popsound en een diepere, ironische laag over de naïeve toekomstvisie van de jaren 50. Het nummer koppelt muzikale perfectie aan een nostalgisch en vervreemdend verhaal, want het betekent namelijk het International Geophysical Year. De titel verwijst naar 1957-58. Dat was een periode waarin wetenschappers optimistisch droomden over een toekomst vol technologie. En Fagen bezingt met quasi-optimisme grootse plannen zoals zonne-energie, steden onder de zee en reizen in de ruimte is wel allemaal waarheid geworden. Al in die steden onder zee wil nog niet zo lukken. Er is een consensus over het gebruik van de ironie in het nummer, want het klinkt vrolijk, maar de tekst bevat subtiele cynische randjes over beloftes die nog nooit zijn ingelost.
1: Elke band, singer of songwriter heeft een grootste hit. All right, all right. Dit is The Best Of.

Oh, legendarisch. Wist je dat het meest gestreamde nummers van de Beatles is aller tijden? We draaiden Here Comes the Sun in de Double Trouble in de zomerconnectie. En daarvoor hoorde je Tame It, die het nummer coverde. En daarvoor Follow the Sun, Lost in Pacific en Noah Kulelga. Ja, dit nummer, de Beatles, ja, het is een band. Hè. Het is legendarisch. Het blijft onverminderd populair en het geldt nog steeds dus als het meest gestreamde nummer op alle platforms, zoals bijvoorbeeld Spotify. Samen met Come Together behoort Here Comes the Sun nog altijd tot de meest beluisterde klassiekers van de band. Op die moderne streamingdiensten, het door George Harrison geschreven werk blijft regelmatig terugkeren in boekenanalyses en culturele beschouwingen over de tijdloze impact van de Beatles. Het nummer verscheen oorspronkelijk in september 1969 op het legendarische album Abbey Road. En het werd geschreven in de tuin van Eric Clapton toen Harrison even wilde ontsnappen aan de stress van de platenmaatschappij.

0: Sunny Day, Mr. Tout Le Monde, hier in De Connectie. Die presenteerden we toch maar even mooi aan jou. En daarvoor uit De Connectielijst, daar staan echt onze favoriete nummers. Alle tijden op hier uit het Connectieformat. Je kunt er vinden op Spotify. En heet gewoon Connectie Bestlijst. Ja, er staan op dit moment 718 nummers in. Daarmee ben je 54 uur en 21 minuten bezig om die te luisteren. Dat hoeft niet hoor. Je kunt ook de krenten uit de pap wissen. Maar wat ons betreft zijn dit gewoon 718 krenten. De parels uit de popmuziek die we heel graag voor je draaien hier in de connectie tussen muziekgeneraties. In dit geval is het een zomerconnectie tussen muziekgeneraties. En wat draaiden we dan nog meer voor je? Nou, uit die lijst dus Kraak en Smaak samen met Ben Westbeach en Squeeze Me. En daarvoor hoorde je lekker dansen met Pascal Redeker. En dansen tot de zon opkomt.
1: Is de connectie tussen deze en de vorige eeuw.
2: De connectie.
1: DDV.

denk je nog wel eens terug aan wat je nou de allerbeste tv-tune ooit vond? Misschien hebben we al net voor je gedraaid. Voor Shakira en Freshly Ground en Waka Waka en She's So Young en The Pursuit of Happiness. Ik wil bijna zeggen excellence, maar dat is wat anders, hè? Nee, dan deze tune, hè, van Dallas. Ja, heb je er ook naar gekeken? In een andere connectie draaiden we de tune van Dynasty. Maar dit was de Concu-serie, de eerste, the one and only. Hij is gecombineerd door Gerald Immel. En in peilingen door Entertainment Weekly is deze dus uitgeroepen tot de allerbeste televisietune ooit. Het nummer combineert de landelijke grootsheid van Texas met de grootste stedelijke energie van de familie Ewing. Oorspronkelijk vermengde Gerald Immel westerse elementen met subtiele disco beats, de popmuziek van de late 70s, zullen we maar zeggen. Ongebruikelijk voor een tv-serie kreeg de tune bijna elk van de 14 seizoenen een net iets andere muzikaal arrangement om fris te blijven. Dus het klonk iedere keer net even albums. En voor latere albumversies werkte bekende LA studio muzikanten zoals gitarist Tommy Tedesco. En er is ook nog een Franse songversie, omdat de tune instrumentaal was, hoefde die internationaal niet te worden vertaald, maar Frankrijk kreeg een eigen gezongen popversie met compleet andere muziek die een grote hit werd. Dan moet ik er even naar zoeken. De componist gebruikte zijn ervaring later ook om de kenmerkende tune van de Dallas spin-off Knots Landing te schrijven.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. De voorzitter van de regio-burgemeesters, Hubert Bruls, maakt zich hard voor eenduidig landelijk beleid tegen demonstranten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Bruls zegt dat bijvoorbeeld de boeren op tractoren die de snelweg opgaan in het hele land op dezelfde manier moeten worden aangepakt, anders is het niet uit te leggen. De politie moet wat Bruls betreft overal in het land kunnen ingrijpen. In Oost-Nederland komt de politie in actie tegen demonstranten die de snelweg opgaan. In de Spaanse exclave Ceuta, waar een paar weken geleden tienduizenden migranten vanuit Marokko binnentrokken, hebben de autoriteiten de eerste 6 mensen geïdentificeerd die bij de exodus zijn omgekomen. Van 3 mensen kon de identiteit worden vastgesteld met DNA en van 3 anderen door middel van vingerafdrukken. In totaal zijn er 82 lichamen geborgen. Er wordt onderzocht hoe oud de overledenen zijn en of ze zijn omgekomen door geweld. Treinreizigers worden door Nederlandse Spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zal de Democratische Republiek Congo 70.000 doses van een vaccin tegen het ebola-virus geven. Alleen voor de variant die nu rondwaart is nog geen goedgekeurd vaccin beschikbaar. Het vaccin dat richting Congo gaat is bewezen effectief tegen de Zaire-variant. Of dit ook werkt tegen de ziekte waaraan nu bijna 2500 mensen zijn bezweken is onbekend, maar het zou wel enige bescherming moeten bieden. Er worden wel verschillende vaccins voor de nieuwe variant ontwikkeld. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: Prachtig, uit 80.

0: jouw donderdag. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht bij de oogarts aangeklopt. Dat blijkt uit een rondgang van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Zij liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meesten zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Groningen, Friesland en Zeeland. Dit vanwege waterhozen waarbij zware windstoten tot de mogelijkheden behoren. Waterhozen zijn kleine trechtervormige slurfjes die boven grote wateroppervlaktes kunnen ontstaan. Volgens het KNMI komen er aan de Nederlandse kust en boven het IJsselmeer ieder jaar tientallen waterhozen voor. Waterhozen zijn vaak minder sterk dan windhozen, maar mensen op het water kunnen er wel letsel door oplopen. De Washington Post meldt naar verschillende mails te hebben ingezien dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran overlegd heeft wie de Verenigde Staten uitgezet moesten worden. Sinds 1979 gold in de VS de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de VS en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. Twee VN-medewerkers die sinds 9 augustus in Afghanistan werden vastgehouden zijn vrijgelaten. Dat laat een woordvoerder van de VN-organisatie UNAMA weten. Het tweetal maakte deel uit van een humanitaire missie in de provincie Herat toen ze werden opgepakt. De reden voor de arrestatie is niet bekendgemaakt. In juni werden ook al 20 hulpverleners aangehouden. Hun baarden zouden niet lang genoeg geweest zijn. De twee vrijgelaten medewerkers lijken in goede gezondheid te verkeren. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, aldus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht zich bij de oogarts gemeld. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Ze liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meesten zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. De Washington Post meldt, na verschillende mails te hebben ingezien, dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran heeft overlegd wie Amerika uitgezet moest worden. Sinds 1979 gold in de Verenigde Staten de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de Verenigde Staten en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.
5: Listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it!

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurde in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, aldus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio. Now.
4: Bart van der Heuvel. Dutch Guitar Platform.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.
6: Vertel je buren alvast maar dat ze de stofzuiger klaarzetten. Want bij dit programma gaan we grondig het stof uit je speakers blazen.
7: Ik zeg een hele goede avond en ik zeg van harte welkom bij Bart's Guitar Platform. Op deze donderdag van 20 augustus 2026. Bij jouw wekelijkse gitaarprogramma. Mijn naam is Bart van der Heuvel. Vanavond aflevering 459. Je weet het, Bart's Guitar Platform wordt gepresenteerd door mij en de muziek. Wordt samengesteld door Luc Jansen. En het aankomende uurtje... gaan weer lekker op zoek naar de heerlijkste gitaarmuziek. Die komt uit de stromingen rock'n'roll, punk, Motown sound, psychedelic sound, reggae, disco, country, soul en blues. Hebben wij live muziek? Wij hebben het super trio voor u klaar zijn. Nee, het is niet de Jimi Hendrix Experience. Nee, het is Jack Bruce. Het is Ginger Baker. En dan die... weet je derde ook weer? Nou, iets met Eric of zo. We besluiten vanavond af met een heerlijk surfnummer, dat weet je. Maar je weet ook dat de opening van Bart's Guitar Platform altijd verzorgd wordt door de gitaarmeester Mr. James Marshall Hendricks. Wij zijn aangekomen. Ik stond vanmorgen op de weegschaal en denk, ja inderdaad, bij het laatste nummer van The Outtakes van het album Access Bold as Love. Vanavond hoor je een untitled instrumental number 2, take 1. Waar gaan we volgende week mee beginnen in het veelzijdige muzikale werk van Jimi Hendrix? Ik heb nog geen idee. Maar ik zeg vanavond alvast nogmaals tegen jou van harte welkom bij het programma Bart's Guitar

Natuurlijk gaat dit nummer verder. Maar je weet het, hè. Dat is de Hendrix familie. Die geeft het in stukjes weg, zullen we maar zeggen. Dank trouwens even aan iedereen die de reclame voor Bart's Guitar Platform vanavond heeft gedeeld. Want als ik net zo constant radio zou maken als dat Facebook zijn werk doet, denk ik dat ik al, zo'n 60 jaar geleden wel geleden al gestopt zou zijn, denk ik. Ja, toen was er nog geen Facebook, dat weet ik. Maar nee, dan had ik het niet lang volgehouden. Dus ik ben blij dat ik wat consequenter ben als de Facebook-balletent. Goedenavond, als je meeluistert. Dankjewel. Hey, we blijven lekker in de jaren 60. We stappen als eerste de rock'n'roll binnen. Deze week de muziek van Iron Butterfly. En je hoort zo het nummer You Can't Win. Oh nee? Wacht maar. Komt van het album Heavy. Van het debuutalbum trouwens van de band. Kwam 22 januari 1968 uit. Met, al zeg ik het zelf, een hele mooie hoes. Snor hem maar eens op trouwens. En tenslotte, You Can't Win. Nee, kwam niet uit op single. Dus was eigenlijk al een beetje een verloren race. Maar ja, het is dan wel natuurlijk wat je noemt een albumtrack.

0: Geweldig nummer, heerlijk. Uit de muziekstroming punk hoorde je de Maggots. Het zijn van die witte krioelende dingen dat als je ze meenam en je ging vissen en je deed ze niet weggooien en je opende het doosje twee dagen daarna, dan vlogen de vliegen eruit. Precies, dat soort dingen. Je hoorde het nummer Let's Get. Jimmy Wynette. Heerlijk. Kwam met twee andere nummers uit op een EP'tje uit 1980. Niet echt van, ik zal maar zeggen, super kwaliteit. Maar nog wel redelijk mooi om aan te horen. Lekker rauw. En de Maggots, uiteraard vertaald in het Nederlands, maden, jawel. En komen uit San Francisco, Californië. Van de punk stappen we lekker de Motown Sound binnen. Deze week de muziek van de Marvelettes. Je hoort zo het nummer Beechwood 45789. Geschreven door Marvin Gaye, William Stevenson en George Gordy. Kwam uit op single 11 juli 1962 op Tamiflu. En vind je trouwens ook op het album Playboy. En dat is het derde studioalbum van de Marvelettes.
1: Detroit, Michigan. The home of Motown.
2: This is the town.

15 minuten over de klok van 7. Je luistert naar Bart's Guitar Platform op deze donderdagavond van 20 augustus 2026. En we zaten in de muziekstroming The Psychedelic Sound. Je hoorde de West Coast Pop Arts Experimental Band met het nummer 1906. Geschreven door Ron Morgan en Bob Markley. En staat op het tweede studioalbum van de band met de titel Part 1, alsjeblieft. Kwam uit als eerste van de totaal twee singles die van dit album kwamen. En kwam uit op de B-kant. Dat wilde ik er nog even bij kwijt. Tijd voor de muziekstroming reggae. Deze week de muziek van Derek Morgan met The River to the Bank. Kwam uit op single op het Crab label, C-R-A-B. Een Engels reggae platenlabel, bestond van 1968 tot 1971. Ze brachten totaal 79 singles uit. Een aantal daarvan, waaronder ook deze single, heeft twee artiesten. Peter King en Reggae Limbo staan aan de B-kant. En Derek Morgan met River to the Bank staat aan de A-kant.

0: uit de muziekstroming met de naam Disco hoorde je Heatwave met het nummer Boogie Nights. Heatwave, een funk en R&B en disco band uit Londen, Engeland, begon in 1975. En jawel, ze bestaan nog steeds. En Boogie Nights kwam uit op single en komt van het album Too Hot to Handle. Hun debuutstudioalbum dat 15 juni 1976 uitkwam. Zo dadelijk heb ik nog voor u 3 muziekstromingen te gaan. En als afsluiter eigenlijk het 10e item. Want ja, het is natuurlijk weer een andere muziekstroming. Een surfnummer heb ik het over. Maar eerst tijd voor dit.
1: As you noticed, we're at the bottom of the hour. It's time for some life tracks, Bart.
0: Jawel, zeer zeker. Ik heb hier 2 heerlijke live nummers voor je klaarstaan bij Bart's Guitar Platform. Deze week hebben we de band The Cream op bezoek. Album heeft de titel Live Cream Volume 2. Opgenomen 4 oktober 1968 in het Oakland Coliseum Arena in Oakland in Californië. En 8 en 9 maart 1968 in de Winterland Arena in San Francisco. En dat ligt ook, jawel, in Californië. Kom uit, 2 maart 1972. Bevat 6 nummers en heeft een speelduur van 41 minuten en 4 seconden. En de 2 nummers die we ervan gaan draaien zijn Politician. En daarna hoor je Sunshine of Your Love. Hier zijn ze. Alle 3, Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker. En samen heten ze Cream. En je hoort ze live.

0: Cream, Sunshine of Your Love and the Four Politician. Ik heb nog 20 minuten voor je op de klok staan bij deze Bart's Guitar Platform. Op deze donderdagavond van 20 augustus 2026. Tijd voor de muziekstroming country. Je hoort zo de muziek van Bob Wills en his Texas Playboys. Je hoort zo het nummer Steel Guitar Rag. Het nummer is opgenomen in de Furniture Mart Building in Chicago, Illinois. Nee, ze hadden zeker geen geld voor om een hotelkamer te huren. Dus ze hebben maar gebruik gemaakt van een mooie grote winkel waar verschrikkelijk veel meubels stonden. Even aan de kant geschoven natuurlijk. Zittend op een 2-zits of 3-zits is de hele band gaan zitten en gaan spelen. Ik zie het voor je? Heerlijk. De opname trouwens vond plaats 30 september 1936. En Vocalion bracht het in december 1936 uit op een 10-inch Shellac 78 toerplaat.
1: All right, friends, here's that boy with his steel guitar. Take it away, my man, take it away.

0: hoorde uit de Zonhoek Otis Redding met het nummer Everybody Makes a Mistake. Geschreven door Eddie Floyd en Elvertis Isbell. En je vindt het op het album The Soul Album. Kom uit april 1966 op het Volt label. En dat is een sublabel van Stax Records. En de muziek op dit album, dat is van de houseband van Stax Records. En dat zijn Booker T en zijn MGs.
1: Say Bart, I think it's time for a blues record. Well, come on. What are you waiting for? Just press play.
0: Jawel, staat weer een heerlijk bluesnummer voor je klaar. Vanavond het nummer Mean Old Bad Bug Blues. Controleer je lakens eventjes voordat je gaat slapen vanavond. En dit is van Fury Lewis. En we gaan met hem naar 1928. Want toen kwam het nummer Mean Old Bad Bug Blues uit. Nee, niet opgenomen in de meubelzaak. Het zal wel een hotelkamer zijn geweest. Maar het kwam wel uit, net als ons country nummer, op een Select 10-inch 78 toerplaat.

een gitarist die niet alleen ritme, maar ook tegelijk de solo speelt. Je weet het, er zijn niet zoveel van die gitaristen. Hey, ik heb nog een beetje tijd over. Dit jingletje,

gebruik ik bij het item punk. Maar dit is ook een volledig nummer. Hier zijn de Necoleptic Youth met Is This Punk?

0: En dit was les 1 in hoe maak ik een jingletje voor een item in een programma. Graag, graag gedaan, inderdaad, ja. Creatief zijn. Buurvrouw.
1: Oh, I think we've come to the end.
0: Zou je het best wel eens gelijk in kunnen hebben, ja. Hey, we zijn alweer aan het einde gekomen van Bart's Guitar Platform. Luc Jans en ik zelf zeggen, dankjewel voor het luisteren. Er staat nog één nummer voor je in de player. Is een surfnummer, is deze week van The Ventures. En draagt de vrolijke titel Let's Go. Ik zeg blijf gezond, natuurlijk van elkaar. Hey, graag tot de volgende week. Maken we gewoon weer een nieuwe aflevering van Bart's Guitar Platform. Of tot morgenavond om 7 uur. Bij de weekend starts hier. Ben je ook van harte welkom. Ik zeg joep doei.
2: Are you ready to go surfing?

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTunes Radio. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loo werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn zolang ze de openbare orde niet verstoren. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurde in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland. Maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loo werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn zolang ze de openbare orde niet verstoren. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

0: Dit is iTurn Radio, op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: You're listening to the Ricky Tunson Show here on iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergrond smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTunes Radio. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
0: DJ Kicken, 90s Forever Mix.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.
0: DJ Kickens. 90s Mix.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTurn Radio. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergrond smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: Het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTurn Radio. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen.